0: mee. Ey, ik ben flyer als een full blood. Unbebirre, froch nicht wat für'n Saft. Ey, ik löf von dir, hebt ik rodden dat Rodius lacht. Denn sie hebt doch von een Opfer slacht. Ik ben sick als een die Slöf het. Und die Ladies für mi knöf net. Bin on fire, so als für Mann.
1: Und mi Kledor steht es Tür.